commandant nanga zanga zanga sa Hebron commandant nanga zanga zanga sa Mr. No nonsense man. Yavana Ada Philip Kwaku. Aye.